U hoorde Quartetto Paganini met gitaarkwartet nummer 7 van Niccolò Paganini. De virtuoos Paganini heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vioolspel en viooltechniek. En dit komt mede doordat hij leed aan het syndroom van Marfan. Een van de kenmerken daarvan zijn de lange en zeer bewegelijke zogenaamde spinnenvingers die Paganini bij het vioolspel goed van pas kwamen. Voor u speelt nu Stefan Milenkovic Paganini's Thema variato per violine.

Stefan Milenkovic bracht Thema Variato per Violine van Niccolò Paganini, met excuses voor de storing in de cd. Het leven van Paganini was vol mysterieën. Hij is jaren spoorloos geweest, zijn ongelofelijke techniek zou door een pact met de duivel gekocht zijn en hij speelde 's nachts op kerkhoven. Daarnaast schminkte Paganini voor het effect tijdens optredens zijn gezicht wit. Tot slot van deze uitzending klinkt zijn Serenade Terzetto door Pierre Lénaire alt viool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux op cello.

Dit was Paganini's Serenade Terzetto door Pierre Lénard altviool, Nelly de Camp gitaar en Cyril Lacroux cello. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Niccolò Paganini. De muziekkeuzes van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neven.

U luistert naar de Concertzender en we gaan luisteren naar de Zweedse symfonie deel 2. En die gaat over de periode 1831 tot 1842. De Zweedse componist Adolf Frederik Lindblad is duidelijk geïnspireerd door Beethoven. Dat kunt u misschien zelf zo gaan beluisteren als u hoort zijn eerste symfonie in C uit 1831. En deze symfonie wordt uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Okko Kamu.

Okkakamu dirigeerde het Stockholm Philharmonisch Orkest. U hoorde de eerste symfonie in C van Adolf Frederik Lindblad. De componist Frans Adolf Berewald heeft een bijzondere plaats in de Zweedse muziek. Zijn eerste symfonie in G gaf de componist de naam Serieuze. De componist schreef dit werk in Wenen in 1842. Dit werk zou pas in het begin van de 20e eeuw uit de kast gehaald worden. In zijn tijd was de componist namelijk te modern. Luistert u naar de eerste en het derde deel uit deze eerste symfonie in G. Sixten Ehrlich dirigeert het Malmö Symfonieorkest.

En tot besluit was dit het eerste en derde deel uit de eerste symfonie in G, serieuze, van Frans Adolf Berwald. Sixten Ehrling dirigeerde het Malmö Symfonieorkest. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

0: Una lisa.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

In dit programma richt ik de schijnwerper op Jozef Liebert Alfred van Damme. Bekend onder de naam José van Dam. Bekend als basbariton. Vooral bekend als operazanger, maar ook een enorme staat van dienst als liedzanger.

Leise flehe meine Lieder durch die Nacht zu dir. Et Ständchen, uit Schwanengesang, Deutsch 975, Franz Schubert. Bas, bariton José van Dam, samen met pianist Valery Afanasieff. Van Dam werd geboren in Jette, een deelgemeente van Brussel, op 25 augustus 1940. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel bekend over de zanger. Zijn enorme repertoirelijst is min of meer zijn biografie. Zijn vader was meubelmaker, dus niet het verhaaltje van ouders die ook in het vak zaten. Maar hij ging al wel, voor een zanger vrij vroeg, op zijn 17e studeren aan het Conservatorium van Brussel. Bariton Frederik Anspach, die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

Der Wegweiser uit Winterreise, Deutsch 911. José van Dam samen met pianist Dalton Baldwin. Als prijswinnaar, als laureaat heet dat in België, van eerst een concours in Luik en later ook in Toulouse, valt hij op bij talentspeurders. En hij kan in 1961, hij is dan 21, mee gaan doen aan de opera Les Troyens van Berlioz, bij de Parijse opera Garnier. Snel daarop volgt daar een vast engagement en weer later ook bij de opera van Geneve. In 1967 wordt hij uitgenodigd door de opera van Berlijn, die Deutsche Oper, waar hij 6 seizoenen lang in diverse rollen zijn opwachting maakt. Hij zong daar onder meer Figaro en Leporello in Mozart's Don Giovanni. In 1968 maakte hij zijn debuut bij de Salzburger Festspiele in de rol van Tempo in Rappresentazione di Anima e di Corpo van Emilio di Cavalieri. Hij zong er sindsdien in onder meer Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Le Conte of Man, Fidelio en Il Trovatore. Ik zou de rest van dit uur kunnen vullen met alle titels van opera's waar José van Dam in heeft gezongen. Maar gelukkig heeft hij naast zijn activiteiten als operazanger steeds weer het kleine podium opgezocht. En zonder regie, grootse kostuums of in een enorm decor liedrecitals gegeven. Hij verstaat de kunst om zijn grote stem, bijvoorbeeld nodig voor Wagner en Verdi, in te zetten voor een bescheidener manier van zingen. Maar met een groot gevoel voor tekst en expressie. Luistert u eens hoe hij dat doet in 4 liederen van operacomponist Jules Massenet. Achtereenvolgens hoort u Elegie, La mort de la cigale, Berceuse en Les mains, samen met Jean-Philippe Coyard aan de piano.

liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opéra Royal de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933 eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Dam, samen met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Dam het volgende. Ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufflet, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolff. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Havenspielerliederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

pianist Maciej Pikulski en bariton José Van Dam van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei José Van Dam nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José Van Dam leidt sedert een aantal jaren het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José Van Dam af met de eerste twee van de Zes Monologen aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José Van Dam samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.

ab immer doch in bösen Stunden mir

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. We gaan verder met onze programmareeks Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. In dit deel 4 hoort u muziek van François-Joseph Naderman. De harpiste Masumi Nagasawa staat stil bij de muziek van Naderman. Deze harpist, componist en harpbouwer stond aan de wieg van de ontwikkeling van de harp en de harpmuziek in de vroege 19e eeuw. Zo zijn er 7 sonates die in 1832 verschenen. Masumi speelt deze sonates op een Naderman harp uit 1815. We beginnen met de eerste sonate.

Dat was de eerste sonate voor harp van Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Zij gaat nu verder met de tweede sonate.

Masumi Nagasawa speelde op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 de tweede sonate van Naderman. We gaan nu luisteren naar de derde sonate en dit is een werk dat niet uit twee, maar uit drie delen bestaat.

Harpiste Masumina Kasava speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Dat was de zevende en laatste harpsonate van François-Joseph Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp uit 1815 van Naderman. Masumi speelt nu nog van dezelfde componist de Etude Fantastique in F groot.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson.

We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuk, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Batuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van Georges Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Een pittige dans van de Venetiaanse componist Tommaso Albinoni. Hier uitgevoerd door het ensemble London Baroque. Albinoni is onze componist van de maand maart. Hij is één van die componisten die razend beroemd werden om één bepaald stuk, dat dan zo bekend werd dat daarnaast al hun andere werk bijna in het niets verdween. Bij Albinoni is dat het Adagio voor strijkers en orgel. Een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevast dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

Ja, het Adagio van Albinoni, uitgevoerd door het London Philharmonic onder leiding van David Perry. Ook mensen die helemaal niets hebben met klassieke muziek weten, dit is het Adagio van Albinoni. Maar het gekke is, het is helemaal niet van Albinoni. Toen dit stuk in 1958 werd gepubliceerd, werd gezegd dat het was gecomponeerd door een leerling van Albinoni, Remo Giazzotto. En het werd het Adagio van Albinoni genoemd omdat het gebaseerd was op een thema van Albinoni. Later bleek dat thema maar een piepklein motiefje te zijn. En zelfs van dat kleine stukje wordt ernstig betwijfeld of dat wel echt van Albinoni is. Het Adagio lijkt ook helemaal niet op een Albinoni-compositie. De Italiaanse barokcomponist schreef geen enkel ander werk dat zo traag is en zo overemotioneel als dit. Zijn muziek is veel levendiger, avontuurlijker en contrastrijker. Zoals zijn concerten bijvoorbeeld. Met die werken werd hij echt beroemd in zijn eigen tijd. Hij schreef er ongeveer 60. We gaan luisteren naar één ervan. Het is een concerto voor twee hobo's, strijkers en continuo. Het 10e concert van een reeks van 12, gecomponeerd omstreeks 1715. Albinoni was in die tijd een internationale bekendheid. Dat blijkt wel uit het feit dat hij deze 12 concerten opdroeg aan de keurvorst van Beieren, Maximiliaan Emanuel. De koning had gevochten in de Spaanse successieoorlog. Dat strijdbare is vooral in het eerste deel van dit concert heel goed te horen.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger, viool, Irene Schwalb, altviool en Matthias Diener, cello.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A grote opus 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn, die laatste. Nou, daar hoor je een groot koor in. Franck componeerde het resulterend in 1887 en je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

En dat was de sonate in S, grote terts, van Joseph Anton Stefan, met de fortepianist Eduardo Torbianelli. Vervolgens luisteren we naar de sonate in C, grote terts, opus 3.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Jozef Anton Steffan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar vier delen uit de sonate in Bes grote terts, ook van Jozef Anton Steffan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Jozef Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Jozef Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Jozef Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV-423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV 423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV 424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

Masumi Nakazawa op dubbelpedaalharp van Erhard uit 1825 dit keer. Ze speelde variaties over een thema uit Don Giovanni van Robert Nicolas Charles Boscha. Dan gaat ze weer verder met de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. We gaan luisteren naar aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro. En ook deze keer heeft Boscha van deze Mozart-opera een versie gemaakt voor harp.

En dat waren de aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro van Mozart. En voor deze versie voor harp tekent Robert Nicolas Charles Boscha. Masumi Nagasawa hoorde u op enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Masumi en de fortepianist Richard Egger gaan nu verder met het duo voor harp en fortepiano opus 38 van Jan Ladislav Dusek. Een werk uit 1799. En Richard zit trouwens achter de Broadwood fortepiano uit 1804.

En zo hoorde je tot besluit van dit programma het duo voor harp en fortepiano van Jan Ladislav Dušek. U hoorde Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Pianist Richard Egger zat achter een Broadwood fortepiano uit 1804. En dat is alle informatie die ik u hierbij kan geven voor dit programma. Behalve nog dat dit programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken, waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Rafael is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilde vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hummel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven en hij heeft bitter weinig vertrouwen in hem. Jij zal nooit iets behoorlijks componeren, zei hij een keer. Terug naar Hummel. Waarschijnlijk in het kader van zijn contrapuntlessen schrijft hij in 1799 3 fuga's in de stijl van Händel. Om er een te laten horen kreeg ik te maken met een voor mij volkomen nieuw fenomeen. Ik ben nogal een digibeet. Veel muziek van Hummel is nooit op cd opgenomen. Maar er is iemand die luistert naar de naam Mikio Tao en die heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Hij werkt met een zogenaamde sequencer. Voor zover ik het begrijp is dat een apparaat waarmee je een partituur leest, opslaat en doorstuurt naar een synthesizer, zodat je de noten kunt horen. Van interpretatie is er dus eigenlijk geen sprake, behalve dan de tempokeuze. Maar goed, het is beter dan niks. Hier komt dan zo'n digitaal tot klinken gebrachte fuga van Hummel.

Fuga van Hummel in de stijl van Händel. Dat soort muziek leert hij dus bij de Weense autoriteit op dat gebied, Johann Albrechtsberger. Van Salieri krijgt hij les in vocale muziek. Misschien wel leuk om naar een aria van hem te luisteren, zodat we een idee krijgen van Hummels muzikale omgeving. Die aria komt uit Salieri's opera Palmira en hij wordt gezongen door Cecilia Bartoli.

Mooie muziek vind ik deze aria van Salieri. Jammer dat hij nooit meer loskomt van zijn schoftenrol in de film Amadeus. Hij verdient beter. Goed, maar Hummel krijgt dus les van hem. Zo nu en dan geeft Hummel ook wel concerten, meestal met zoveel succes dat hij een groeiende schare fans krijgt. Maar er zijn kapers op de kust. De jonge Beethoven is ook steeds vaker te horen. Diens optredens verlopen vaak stormachtig. Ik geef een idee. We draaien het eerste deel uit Beethovens eerste pianosonate, opus 2, nummer 1, pianist Maurizio Pollini.

Ja, dat is gek, hè? Wij vinden dit beschaafde muziek. Maar in die tijd, toen Beethoven dus jong was, toen werd dit als zeer woeste muziek ervaren. Net als Hummel krijgt Beethoven ook een groeiend aantal fans. En natuurlijk krijgen we dan voetbaltaferelen. Veel mensen vinden het nou eenmaal heerlijk om tot een bepaald kamp te behoren. De Beethoven-fans haten het beschaafde en ingetogen spel van Hummel. En Hummels fans verafschuwen de woeste en emotionele erupties in Beethovens muziek. De komst van Beethoven haalt bij Hummel heel wat overhoop. Zelf zegt hij erover: het was een cruciaal moment voor mij toen Beethoven op het toneel verscheen. Had ik moeten proberen om navolger van zo'n genie te worden? Een tijd lang wist ik niet meer wie ik eigenlijk was, maar tenslotte besloot ik trouw te blijven aan mezelf en mijn geaardheid. Tot zover Hummel over zichzelf. Terwijl hun wederzijdse fans elkaar in de haren vliegen en het soms letterlijk tot handgemeen komt, worden Beethoven en Hummel zelf vrienden. Dat deze vriendschap niet zonder hobbels verloopt, zal niemand verbazen, gezien Beethovens opvliegend karakter. Deze eerste pianosonate die we net hoorden, schrijft Beethoven in 1795. Hummel schrijft relatief vrij weinig muziek in deze periode, omdat hij zo ongelooflijk druk is met lesgeven en nemen. En als hij al componeert, dan gaat dat ten koste van zijn nachtrust. Maar we kunnen wel wat van hem laten horen uit die tijd. Bijvoorbeeld een pianosonate waarvan maar twee delen bewaard zijn gebleven. Duidelijk een ode aan zijn leraar Haydn. We weten niet voor 100% zeker of die sonate van Hummel is, maar we kunnen het toch wel veilig aannemen. Hier komt het eerste deel, gespeeld door Constance Keane.

Ja, lekker licht en opwindend virtuoos dit deel uit de pianosonate in G van Hummel, gespeeld door Constance Kane. Ik zei al dat Hummel in zijn jeugd ook viool speelde. Hij was daar beslist minder virtuoos op dan op de piano. Er bestaat een anekdote dat hij als jongetje meespeelde in een serenade-ensemble op straat. Dat soort optredens in de zomer onder de open ramen waren rond 1800 aan de orde van de dag in Wenen. Dat niet iedereen daar zo blij mee was, blijkt uit de plens water die de arme Hummel al spelend over zich heen kreeg. Goed. Tussen 1795 en 1799 begint Hummel aan een vioolconcert in G. Maar hij heeft het nooit afgemaakt. Straks vertel ik wel waarom. We gaan luisteren naar wat ik het mooiste deel vind, het korte lyrische adagio. Solist is Alexander Trostnianski en hij wordt begeleid door het Russisch Filharmonisch Orkest onder leiding van de man die het vioolconcert in 1997 heeft voltooid, Gregory Rose.

Langzaam deel uit Hummels Vioolconcert. Uit diezelfde periode, uit 1799 om precies te zijn, stamt een concert waar Hummel erg veel mensen blij mee heeft gemaakt. Omdat er in de klassieke periode maar zo bitter weinig voor mandoline is geschreven. Er reist in die tijd een soort Paganini van de mandoline door Europa, Bartolomeo Bortolazzi, die zoveel succes heeft dat het instrument een tijd lang erg populair is. En met hem in gedachten schrijft Hummel dit concert. Wij gaan luisteren naar het middendeel hieruit door Christian Harris en het Staatskamerorkest van Žilina. In Slowakije is dat, en dat is de geboortestreek van Hummel.

Dat was het kwartet in C grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Haydn door het Kodály kwartet. Wanneer we dit kwartet goed beluisterd hebben, kunnen we, zeker in het licht van de latere kwartetten, wel begrijpen dat Haydn aan het eind van zijn leven, toen hem werd gevraagd een oeuvrecatalogus samen te stellen, met name die vroege kwartetten terzijde heeft geschoven. Dat waren in zijn ogen, zeker terugkijkend op zijn grote oeuvre, geen volwaardige strijkkwartetten. Wij zouden kunnen zeggen, het was een soort entertainmentmuziek, het was leuk voorbij diners en met een drankje in de hand, maar niet om echt serieus naar te luisteren. En bovendien, het waren ook niet het soort kwartetten waar Haydn buiten slot Esterhaza zijn naam aan wilde verbinden, zeker niet op latere leeftijd. Dus de overstap moest gemaakt worden en Haydn heeft er hard aan gewerkt. Hij is in de jaren 60, we kunnen ook zeggen tussen zijn 28ste en zijn 40ste grofweg, is hij intensief aan het werk geweest om de techniek van het componeren, de nieuwe ideeën over contrasterende thema's, over het ontwikkelen van materiaal, over het schrijven voor vier strijkers waarin ze meer gelijkwaardig worden, minder alleen maar een vioolsolist met drie begeleidende partijen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat verschil horen we eigenlijk al in de kiem aan het begin van opus 9. De kwartetserie die hij kort voor 1770 schreef en waarin we voor het eerst ook herkennen, dit is al vintage Haydn. De melodieën zijn mooi gevormd en helder, de thema's contrasteren mooi en vooral het uitgesponnen largo is bijzonder geslaagd. De finale laat ons een facet van Haydn horen dat later bijna zijn handelsmerk wordt. Speelse humor, een elegant soort boertigheid. Hij kwam uiteindelijk van het platteland en heeft zich altijd weer in zijn oeuvre verbonden aan zijn eigen wortels, zijn roots. En dat was het land grofweg op de grens van het huidige Zuid-Oostenrijk en Hongarije. Juist met deze serie kwartetten, opus 9, hoopte Haydn op erkenning buiten de soms wel erg knellende beslotenheid van slot Esterhaza, waar hij uiteindelijk voor de muziek van het hof moest zorgen en in dienst van de graaf exact moest componeren wat die wenste voor zijn feesten en partijen. En inderdaad, in de jaren 70 stonden de afschriften van deze vroege kwartetten tot in de nieuwe wereld op de lessenaars van de wellevende bourgeoisie. U kunt nu luisteren naar het kwartet in G grote terts, opus 9 nummer 3 van Haydn, met de delen moderato, menuet, allegretto, largo en finale presto door het Kodály kwartet.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te rade gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mijn meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916, een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diepblauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean-Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Crasse. Een aria van de heldin Galatée uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphème twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Crass met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Crass nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Crass nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritime van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

Nachtlied, het laatste van vijf liederen van Robert Schumann, uitgevoerd door Don Upshaw en Richard Good aan de piano. Dit is de concertscène met Radio Romantica. Schubert en Goethe hebben elkaar nooit ontmoet, maar waar de tekst van de dichter bij de muziek van de componist komt, ontstaat een meesterwerk. Meer dan 70 liederen schreef Schubert op tekst van de grote dichter, en hij was nog maar net 20 toen hij de tekst Ganymede van Noten verzag. Het klassieke verhaal van Jupiter en de jonge Ganymedes is vol met passie en inspiratie verklankt. Na Ganymede hoort u Versunken en Lied der Mignon. En in Gretchen am Spinnrade vervolmaakt Schubert het romantische lied. Het spinnenwiel ronkt, u zult het horen, terwijl de jonge vrouw wordt overmand door liefdesgevoelens. De 24 woorden van het nachtlied ten slotte, en we hoorden net een uitvoering van Schumann, werden ook door Schubert, en hij noemde het Wanderaarsnachtlied, perfect op muziek gezet. En als laatste hoort u Zuilaika, An den Mond en Rastlose Liebe, van Schubert dus. Uw aandacht opnieuw voor Don Upshaw en Richard Good.

noten weten te vatten. De muziek neemt ons dus mee naar het platteland van de Midwest. En de sopraan verklankt dit heerlijke moment. De sopraan in kwestie is opnieuw Dawn Upshaw. En zij wordt ook opnieuw begeleid door het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman.

Een vredig slot van deze aflevering van Radio Romantica. U hoorde Knoxville Summer of 1915, een compositie van de Amerikaan Samuel Barber, uitgevoerd door Don Upshaw en het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman. Met Knoxville Summer of 1915 komt dus een einde aan deze aflevering van Radio Romantica van vandaag. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter den Oude. Techniek was vanavond in handen van Jordi de Munk. Mijn naam is Koen Kroeze. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag deel 2 uit onze korte serie met muziek van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Hij was niet alleen een vioolvirtuoos, maar ook een virtuoos op het klavecimbel. En Robert speelt dan ook op de klavecimbel de virtuoze 11e klavecimbelsonate in C van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges.

Dat was de 11e sonate in C met Anne Robert op het klavecimbel van de Saint-Georges. Deze componist kunnen we rekenen tot een van de pioniers van het strijkkwartet in de Franse muziek. In 1778 begon Joseph aan de tweede serie van 6 strijkkwartetten. En hieruit horen we zometeen 3 kwartetten. Het is muziek voor de Parijse salons. In het strijkkwartet in C neemt de componist ons mee naar de wereld van de opera. U hoort het Antares-kwartet.

Antares-kwartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

U hoorde zojuist van Pauline Viardot haar stukken voor viool en piano, uitgevoerd door violiste Laura Kobayashi en pianiste Susan Keith Gray. Al snel bleek dat Viardot's onzekerheden over haar eigen kwaliteiten ongegrond waren, blijkens het enthousiasme van haar publiek. Terwijl ze furoren maakte als zangeres, begonnen componisten hun opera's specifiek aan haar op te dragen, bijvoorbeeld de opera Sappho van Gounod. Ook haar beheersing van de piano werd bewonderd door niemand minder dan Frédéric Chopin, die al snel een trouwe vriend van Viardot werd. Samen componeerden ze 6 mazurkas, die u straks zult horen in de uitvoering van Marina Comparato en Elisa Triulzi. Viardot schreef de melodieën en Chopin nam de begeleiding voor zijn rekening. Hoeveel Viardot voor Chopin betekende, en vice versa, werd ook duidelijk op zijn begrafenis. Destijds was het verboden voor vrouwen om op te treden in kerken, maar Viardot wilde graag deelnemen aan de voordracht van Mozarts Requiem. Via een nieuw decreet werd eenmalig de uitzondering gemaakt dat ze mocht optreden, mits ze zichzelf verschool achter een zwart gordijn, opdat niemand haar zou kunnen zien. En zo geschiedde.

U hoorde zojuist een set van 6 mazurka's van de hand van Pauline Viardot en Frédéric Chopin, uitgevoerd door Marina Comparato en Elisa Triulzi. Dit brengt ons alweer aan het einde van onze wandeling, die met zorg voor u werd samengesteld door Nina den Hollander. We hebben nog wat tijd over, en wel voor het eerste en derde deel van de Sonatine voor viool en piano in A-klein, uitgevoerd door Anna Agafia Egholm en Frank Brady, gecomponeerd door Pauline Viardot.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

Dit was de zevende en laatste harpsonate in C groot van François-Joseph Naderman. Ook dit keer met harpiste Masumi Nakasawa op een harp met één pedaal van François Naderman uit 1815. Mooie oefeningen voor deze harp vinden we in de Suite d'Etude. Daaruit horen we nu Etude Fantastique in F groot, weer met Masumi op de Naderman harp.

Dit was tot besluit de Étude fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. U hoorde de harpiste Masumi Nakasaba op een François-Naderman harp uit 1815 met één pedaal. De samenstelling van dit programma was in handen van Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag staan we voor de tweede keer stil bij het requiem van François-Joseph Gossec en wel het tweede gedeelte. Gossec werd in 1734 geboren en overleed in 1829. We luisteren naar de eerste opname van dit werk uit 1975 met Lia Rotvier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzosopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas, Anne Froidebisse, orgel. U hoort ook de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. En natuurlijk het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jacques Houtman. We beginnen met het Confutatis.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de Ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture Les Preuves Villageoises, gecomponeerd door André-Ernest Modest Grétry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

luisteraars. U kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Weinhauch. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwiefheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht deel is voor elke liefhebber van de parochie. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sans Souci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Weinhauch.

De sonate in Bes Grote Terts, opus 41, van Wilms, werd gespeeld door het pianoduo Hans Peter en Volker Stenzel. Dan nu een flinke stap in de tijd en we staan stil bij het thema en variaties in Bes Groot van Julius Röntgen uit 1878. Dit keer zitten het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar achter twee vleugels van Bechstein uit 1870.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het thema en variaties in Beschoten terts van Julius Röntgen. Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar staat achter twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. En dit was het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schonken aan de piano vierhandenmuziek. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog wat tijd over en ik laat u graag nog een stuk horen van Julius Röntgen aus der Jugendzeit, opus 4. Uitgevoerd door het Kölner klavierduo Elsbieta Kalvelaga en Michael Krüger.

Luisteraars, welkom bij de wandeling van de Concertzender, waarin we u deze keer kamermuziek van Gabriel Fauré laten horen. En we beginnen met zijn pianokwartet in C-klein opus 15. U hoort het Ames pianokwartet en dat bestaat uit William David piano, Marlon Darlington viool en Lawrence Burkhalter altviool en George Work cello. Er zijn 4 delen: Allegro molto moderato, Scherzo, Allegro vivo, Adagio en Allegro molto.